dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp meer van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken.